The Rulers of the Night van Blaster Jacks. Hier op Hausam FM en dat is een wunsch van Niels Hauser, Grenzhausen. Niels schrijft, goedenavond Bertie. Ja, heute bin ich wieder bei Big Room Blast mit dabei. En wünsche mir einer meiner Lieblingssongs, en zwar Rulers of the Night van Blaster Jacks. De maals 10 years Blaster Jacks.